0: hoofdletters, alles bloot. Het naakte ochtendlicht ligt niet. En ik heb nog een kwart voor straks.
1: This fuck is spooky, nigga.

Als er iemand komt van vier, maar een taal die het misschien al het loert verstommert. Het klinkt als een hinnikende merrie, of als het piepje van jonge kliesters, of als een sliepdal die toch alle morgen in de snijdt.

Als er een komt van vier, kroepend als een hoen, of als een rood misschien en het is winter, klein dan warm hoen. Het kan wezen dat dat vuur onder de voeten had. Misschien riet er op een meteoor. Schelm dus net uit.